Non het jong nang litum rinuria pangchupi kilunalun arj ek long tanglo alunalam the opai loki adun thu alun arj ek sina ambika langni pi lapen arya sang ho atum kilun alunalam the o ranam todangte arj ek sina